In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Can you feel it? Are you having fun? It's a question.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: today.
1: We love you, George.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Lord. Wish I could find me a good book, Daddy. Yeah.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Hi, this is Rachel Reese.
1: And Jesse LaFave from Austin, Texas.
0: We're so proud to hear our music on Crossroads Country Radio.
2: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

Oké, na dit geweld iets rustiger. En hoe, ja, veel rustiger. Heel rustig, Michael. Hoe mooi kan zo'n nummer dan ook heten? Whisper.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vedeveen.org.

En goedemorgen luisteraars, dat was een vredig begin, Peace in the Valley. Ron Elliott, een steelgitarist die in 88 een LP maakte met deze titel. Die draaide ik omdat ik nog wat nummers over had van de vorige week, het 4 en 5 mei weekend. Ik heb dit uur er maar mee gevuld.

Wilfgaard zong We'll Meet Again in Peaceful Valley. Een opname van 27 oktober 1938 tussen 3 en 5 uur 's middags in de Victor Studio in New York. En Ed Ames had het over Peaceful Waters, waar hij de zeeën wel mee zal hebben bedoeld. Zijn echte naam was Edmund Dentus Urich en hij leefde van 1927 tot 2023. Bijna 100 jaar geworden. 28 LP's zong hij vol, die meestal pop werden genoemd. En Henry Ford, niet de man van de auto's, maar de leider van het Old Time Dance Orchestra in de jaren 20 van de vorige eeuw, die vroeg, is there peace in Korea? Ja, dat zal een opname geweest zijn van de jaren 50.

Ik noemde de oorlog in Korea en ook Peter, Paul en Mary hadden het daarover in That Cruel War. Ja, het ging dan over Vietnam, maar alle oorlogen komen toch op hetzelfde neer. Gordon Bok wil de freedom onder Willoughby. Ja, dat is een klein soort kangoeroe, maar ook een gedicht van Henry Lawson uit 1881. En een regio in Australië. En daar had hij het wel over. De LP heet Bay of Fundy en die ligt weer in Canada. Vreemd. En Bobby Horton zong vanwege dit alles The Battle Cry of Freedom, een lied van halverwege de 19e eeuw. Het werd ook wel bekend als de Rally Round the Flag. Bobby bespeelt vrijwel alle instrumenten en is ook nog muziekhistoricus. MUZIEK

Sir Lancelot. Toch niet die knecht van koning Arthur. Nee, Lancelot Victor Edward Pinard. Een calypso-zanger van Trinidad. Ga nooit naar Trinidad tijdens het carnaval. Hij leefde van 1903 tot 2001 en was in de States politiek actief. Zijn Walk in Peace Part 1 staat dan ook op een album met politieke actiesongs. Johnny Bond wenste Peace Be Still. Eind 52 en Beth Dobson speelde voor hem op de bas. En het verscheen alleen op een singeltje. En Roscoe Hankins zong I'm Praying for the Day When Peace Will Come. We komen hem alleen tegen op compilatiealbums, maar dat komt doordat het label zijn naam verkeerd spelde. Het had Esco Hankins moeten zijn en van hem hebben we wel een stuk of acht LP's.

Sweet Peace of Mind door Chuck Price. Die leefde van 1941 tot 2014. Vanaf zijn 12e jaar zong hij voor de kost. En toch kennen we maar één LP van hem. Hij schreef het nummer zelf en het verscheen in 1972 op een singeltje. Jackie Berman zong een liedje voor kinderen, de Children's Peace Song. Haar ben ik alleen tegengekomen tussen Pete Seeger en andere revolutionairen op de LP Hootenanny Tonight uit 1954. Ze moet dus folkzangeres zijn geweest. En Kay Justice zong of wilde Deep Settled Peace, of allebei, gewoon ook. Zij is ook folkzangeres uit West Virginia. We kennen 5 LP's en CD's van haar, maar allemaal samen met Ginny Hawker of Alice Gerhardt. En dit is te vinden op Come All Ye Tender Hearted uit 1993.

Jamie Lester wenst de peace to far off places. Zij is Canadese en fiddelster en zangeres. Ik ken één cd van haar uit 1999, maar daar staat dit nummer niet op. Het is een niet uitgebracht project, maar opgepikt in de serie Prime Cuts of Bluegrass. Jenny zingt en speelt gitaar, John Reisman mandoline, Tricia Canyon speelt bas en zingt met haar mee. En toen kwam Peace in the Valley nog eventjes in de herhaling, omdat ik hem van Henk Lokling zo mooi vind. Tijd voor de laatste, de Holmes Brothers met What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Ik zou het niet weten. Tot straks.

0: Hey, girls and boys, get on your horse and get ready for some hot smoking country music.
1: This is Crossroad Country Radio.
2: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

De Shady Grove String Band speelde No Truck Driving Songs. En toch doen we ze, want dit wordt de aflevering 4 van de songs over trucks en hun drivers. En de LP van deze band heet Bitter Rich en komt uit 1981. John Bultman speelde banjo en Janan Bultman mandoline. Die moeten wel haast van Nederlandse afkomst zijn.

En dat waren er drie die we eerder al in een andere uitvoering hadden. De Truck Drivers Queen kreeg nu aandacht van Matthew Geiger, van wie we slechts één album kennen, Always Be There For You. Maar dat komt in 2025 en hij begint nog maar net. Don Rigsby had het over de Tennessee Truck Driving Man. Dat staat op zijn Doctor's Order uit 2013. Voor de instrumenten zorgden Don Rigsby, James Allen Shelton, Steve Sparkman, Ron Stewart, Barry Bales en Charlie Sizemore. En voor het zingen Rigsby, Sizemore, Ricky Skeks en Ralph Stanley. Het lijkt wel een reunie. En Clint Campbell zong over de Truck Driving Man. En die mocht meedoen omdat hij samen was met de Green River Boys. Want die hadden een banjo bij, bespeeld door Dale Fitzsimmons. MUZIEK

Thomas Cassel zag een Tijuana ice cream truck langsrijden. Dat staat op zijn cd Voyager uit 2018. Niet duidelijk wie er hier meededen, maar hij was vast niet alleen. In de jaren 50 hadden we ook al een Tommy Cassel, een rockabilly zanger. Misschien wel familie van hem. Randall Hilton vertelde een sterk verhaal over Cecil en de Cement Truck. Het is waar gebeurd, want het staat op True Stories, Tall Tales and Lies. In het begeleide boekje schrijft hij: "This story is true. I heard it from a guy at the Bluegrass Festival and I wrote it just as he told me. And Little Roy Lewis gave me the idea for the hook at the end of the song." Leuk. Lonnie Irving had het aan de stok met truckers Vitus, maar hulp van 6 man, wie namen me niet veel zeiden. De opname was van juni 1960.

0: look out, boys. Juliet's on the prowl again. She's what we call a diesel sniffer.
1: Jimmy Henley kwam er eerlijk vooruit. I love my truck. En Joe Rainey bedacht het. En Jimmy had er in 1982 11 man bij. Waaronder 3 om mee te zingen. En 1 met de naam James Henley. Je zou wel eens familie kunnen zijn. Die punt Rangers had een oogje op een truckstop curl. De cd uit 2004 heet We Stay High and Lonesome. En vertellen niet wie we zijn. Maar ze blijken uit Canada te komen. En ze hebben al 5 cd's gemaakt. De Dixie B-liners zagen hetzelfde kind lopen, maar spraken haar aan met Truck Stop Baby. Hun cd komt uit 2009 en heet Susanville. Ik telde 10 man en zag op de cd meer songs die in het programma hadden gepast. En Susanville ligt in het noordoosten van Californië.

Jim en Jesse McReynolds mochten nu toch de song brengen die ze zelf schreven. Truck Stops en Pretty Girls. Vic Jordan of Alan Shelton Banjo. Weldon, Mirek, Dobro, Bill Linneman, Bas en Blaine Sprouse, Fiddle, Nashville, 1980. Marcy Dickerson had alle jongens al geprobeerd en verzuchtte toen I Want To Be A Truck Driver's Sweetheart. Dat haalde ik van een verzamelalbum. Het blijkt de A-kant te zijn van het enige singeltje dat Marcy heeft gemaakt in 1968. Maar ze zong toch wel aardig. En de Truckstop Boogie hoorden we door Don Reno, Bill Harrell en Unknown Musicians. Nou ja, niks aan te doen dan. Opgenomen in juni 72 en toen bestonden er toch echt al potloden. MUZIEK

De Rikni's hadden het over twee toch heel verschillende zaken. Truck, Rust en Tobacco Barns. Oftewel, als je in een rookhol gaat zitten, dan verroest je truck. Aan het werk dus. Ze heten Andrew, Grant, Mark en Melissa en allemaal Rikni van achteren. Op de foto op de hoes van hun album Double or Nothing lijken ze met broers en zus. Het is trouwens een enige uit 2014 en Bluegrass Today was nog wel heel lovend over hen. John Michael Montgomery had een lied dat de titel Salt en tussen haakjes de Grundy County Auction Incident. Dat zou ook over truckdrivers moeten gaan. Had ik beter moeten luisteren misschien, maar het leek me meer over een dorpsveiling te gaan. John had er 10 man bij. En Brett Paisley liep gevaar om in de slip te raken, want hij had mud on the tires. Er staat op zijn cd Norwegian Favorites, maar het blijkt ook een album te zijn met de titel Mud on the Tires uit 2003. Het is geschreven door Chris Dubois.

Ernie Checker was rolling on these rubber wheels. Bij hem is het een traditional. Bij de Stanley Brothers werd het door Carter Stanley geschreven. Zelf speelde hij gitaar en zong de leads. Matthew Thacker bass, Dick Rhodes banjo, Brendan Shipping mandoline en als gast John Rigsby fiddle. De band Jack Straw reed ook op rubber wheels. Hun album heet ook zo en ze waren met z'n vieren. Darren Craig, John Neufeld, David Poeg en Jesse Witters. En Bobby Atkins had gewoon big wheels. Hij was samen met Frank Poindexter en Tony Rice, plus Rita Williams en Shirley Tucker om mee te zingen. En zij zijn het ook die ons naar het laatste nummer brengen. Big Black Wheels door Wyatt Rice en de Dan Menzone Aliens. De CD heet Something Out of the Blue. Dus ze zouden er nog vliegende schotels mee kunnen bedoelen. Maar ik houd het maar op wielen van een truck. En misschien kan Vesse Clemens daarna ook nog wel, in ieder geval voor een stukje, met zijn King of the Road. Maar dan is het wel op. Wordt vervolgd. En tot straks.

0: Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

We hebben in dit uur wat broers op visite en die hebben allemaal hun instrumenten meegenomen. Allereerst de Gibson Brothers, zij zongen en speelden Bloom of the Rose. Begin jaren 90 verrasten Lake en Eric Gibson vriend en vijand. Ze werden geboren op een boerderij vlak bij de grens met Canada en intussen hebben ze 15 albums gemaakt. Hier hadden ze de 5 man bij.

De Barrier Brothers met Breaking in a Brand New Pair of Shoes. Het komt in 1961 en het waren Henry, Ernest en Herman Barrier met drie vrienden. Nou, aanvankelijk deed ook Ray nog met ze mee. Ze kwamen uit Osceola, Indiana, maar dit nummer werd 10 november 1961 opgenomen in Nashville. De York Brothers zaten te paard en waren Riding and Singing My Song. George en Leslie begonnen al eind jaren 30 als country duo, maar ze lieten zich beïnvloeden toen de bluegrass was uitgevonden. En dit was een pre-bluegrass song uit 1941. Van de Busby Brothers werd Bus de bekendste, maar er waren er vier. Ook Bob, John en Wayne. En in I Still Like the Songs That Mama Sang, september 87, deed Bob even niet mee.

De Church Brothers brachten A Sweeter Love Than Yours I'll Never Know. Ze heetten Ralph, Bill en Edwin en traden op met de Blue Ridge Ramblers. Ze kwamen uit North Carolina en de opname is van de winter van 1950. De Allen Brothers zaten in een Cabin of Love. Zij waren ook met z'n drieën. Ronnie Bass, Greg Banjo en Hardy Gitaar en Mandoline. En aan de LP Are You Feeling It Too deed ook Tommy Boyd nog mee met zijn dobro. Dit was hun laatste opname in 1979. De Reno Brothers vonden in 1997 dat zij Always Late With Your Kisses was. Dit waren Dale Mandoline, Don Wayne Banjo en Ronnie Gitaar. Speciale gasten waren Rob Eikes en Randy Howard en Robin Smith was de vaste bassist. Ze zijn de zonen van de grote Don Reno. MUZIEK

De Osborne Brothers brachten een oudje van de Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Sonny Banjo en Bobby Onlinde, en ze hadden de 4 studiomuzikanten bij, plus Robbie, die mocht drummen. Het werd in 1977 opgenomen in Nashville. En de Dillards brachten het verhaal over Ebo Walker, Doc Banjo, Rodney Gitaar en Dobro, allebei tegelijk. En de anderen waren Roy Webb, Michael Jane en drummer Dewey Martin. Opnamedatum 6 mei 65. En de Abrams Brothers waren drifting too far from the shore. Ik hoop dat ze goed kunnen zwemmen. Het zou ongeveer in 2004 zijn opgenomen en ze heten John, Wayne, James en Brian. En voor de banjo en mandoline hadden ze 2 vrienden.

Bill Yates had zelf een aardige carrière, maar ook samen met zijn broer Wayne als de Yates Brothers. De cd waar ik If I Had My Life To Live Over Again van afhaalde is van 2001, maar dat zegt niet alles. Het kan een oude opname zijn. De Barton Brothers zaten in Richmond Prison, die staat in Ierland. Dewey speelde banjo en Emmett en James Roy gitaar. En een van de twee zong de lead. En ze schreven het nummer ook samen. De LP is van 72. En dan heb je ook nog de Brother Brothers. Adam en David Moss in Blue Virginia Blues zongen ze samen. En de een had een fiddle en de ander een cello. En de banjo was in handen van Alison Brown. En van hen hoorden we dat er ook een Richmond in Virginia ligt.

0: De Keane Brothers hadden een lied over Virginia Gale. Zij heten Remus, Carnish en Philip. Hun LP uit 83 heet Bluegrass from the Mountain en op de hoes worden alleen de eerste twee genoemd. Chet en Don, de Ware Brothers, zo worden ze ons gepresenteerd. Hoewel ze totaal onbekend zijn, zouden ze 60 jaar samen hebben opgetreden. Op de hoes van hun LP staan ze met Josh Graves, Charlie Cushman en Kenny Baker. While the roses bloom, the sea lies sleeping. En we hadden ook nog de Monroe Brothers, Charlie en Bill. Zij zongen op 21 juni 1936 Just a Song of Old Kentucky. Ze waren hier 32 en 24 jaar jong. Een gitaar en een mandoline, zoals de brotherduetten in de jaren 30 dat deden.
1: Lord, she's restless, like cotton candy clouds that sail the day, slow and free.

De Road Brothers maakten vrij recent 2 cd's en zij brachten Any Old Wind That Blows. Hun website is in het Duits en daarop lezen we: niemand weet wie ze zijn en wanneer de band is opgericht. En dat is vrij. Somebody Touch Me van de King Brothers komt van de beroemde Rebel 4 LP set. En niemand lijkt nog precies te weten wie dit waren. En de Bray Brothers zongen over The Girl from the Blue Velvet Band. Nate Mandoline, Francis Bass, Harley Banjo en Red Cravens gitaar. Want die deed vrijwel altijd met ze mee. En ik denk dat er nog net eentje kan. En dat wordt dan de Crossman Brothers met The Fallen Eagle. Maar daar zit slechts één Crossman bij, Brian. Toch vreemd. Ik ken slechts 1 LP van hen uit 1977. Wordt vervolgd. En tot de volgende week. Want mijn werk zit erop.

René Vroger en Welen in een Nederlands country duet. Hoe de liefde gaat is de eerste single die René Vroger heeft uitgebracht ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag die hij later dit jaar viert. Dan komt ook het duetalbum uit waarop René Vroger eveneens met Welen een nieuwe versie gaat opnemen van Winter in America. Wij kijken er naar uit, want country in de Nederlandse taal op deze manier, die draaien we natuurlijk graag hier in Country Love, want dit is gewoon een mooie hit. Goedemiddag en welkom bij Country Love. Het komende uur hebben we weer mooie nieuwe songs om aan u te laten horen, zoals onder andere van Reba McEntire. Onlangs kwam haar EP One Night in Tulsa uit en dat is ook de titelsong van haar nieuwe single, ter gelegenheid van haar 50-jarige artiestenjubileum. En net als Vince Gill gaat ook Reba McEntire elke maand een EP uitbrengen met één nieuwe song en daarop een aantal songs die haar carrière gevormd hebben. Behalve de titelsong One Night in Tulsa staat op het album ook een cover van Tulsa Time, een song geschreven door Danny Flowers en in 1978 op de plaat gezet door Don Williams. Voor Don Williams was het zijn 8e nummer 1 hit. En in datzelfde jaar nam ook Eric Clapton de song op voor zijn album Backless. Reba McEntire maakte er een nieuwe versie van voor One Night in Tulsa, Tulsa Time.

50 Years From Home, deel 5. Lonely is what I do. De boek hoorde u, geschreven ook door Vince Gill samen met Bob DePiro. Inmiddels zijn er al 6 delen uitgekomen van Vince Gill's muzikale biografie. En het ene deel is nog mooier dan het andere, maar ik moet echt zeggen dat Lonely is what I do en End of the Night, deel 6, zijn beide geweldige albums waarin Vince Gill op zijn best is, uiteraard samen met steelgitarist Paul Franklin. We gaan naar het nieuwe album van Casey Musgraves. Dat verscheen op 1 mei jongstleden, Middle of Nowhere. En dat is ook de naam van de tournee die ze op 1 mei gestart is. Maar liefst 3 singles bracht ze tegelijk uit van het album, waarvan Loneliest Girl er 1 is, Casey Musgraves.

0: It ain't gambling when it's good.
1: Josh Wedders. Van zijn nieuwe album Neon Never Fades hoorde u Gambling. Dit album van Josh Wedders kwam begin januari al uit. En het is verkrijgbaar in Nederland. Ik zou zeggen, schaf het aan, want het is echt een geweldig album. En Josh Wedders verdient gewoon een groter publiek. We gaan zeker nog meer van dit album Neon Never Fades draaien in Country Love. Op 10 april jongstleden verscheen ook het nieuwe album van Ella Langley. Zij maakt echt een bliksemcarrière momenteel en wordt ook gezien als de volgende nieuwe lid van de Grand Ole Opry. Ze treedt er al regelmatig op, dus dat zou maar zo kunnen. Last Call for Us is een van de mooie songs van haar nieuwe album Dandelion.

schitterende ballad van Ella Langley, Last Call for Us. Met enige regelmaat staat Country Love in het teken van covers versus originals. We draaien dan de cover van een heel bekende original country song. Vanmiddag draaien we er daar ook een van en die komt van het album Before the Sun Goes Down van Rob Ikes en Trey Hensley, There Ain't No Good Chain Gang. Het origineel is van Johnny Cash en Waylon Jennings. Zij hadden er een nummer 2 hit mee in 1978. Vanmiddag de cover van Rob Ikes en Trey Hensley.

allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Aubrey Haney. A Man Must Carry On. En dat is ook de titelsong van het album dat hij in 2000 uitbracht. Vorige week was hij onze gospel en deze week wilde ik toch ook weer een mooie song van hem draaien. Want deze muzikant in hart en nieren verdient gewoon een podium. Aubrey Haney is een master fiddler. Winnaar van diverse fiddelkampioenschappen in de Verenigde Staten. En dat win je echt niet zomaar. En dat is natuurlijk ook te horen in deze song A Man Must Carry On. We gaan naar onze gospel voor vanmiddag. En die is van Skeeter Davis. In 1968 bracht zij het album I Love Flat and Scruggs uit. Met daarop God Loves His Children, Skeeter Davis.

De legendarische Don Helms op steel guitar in Fireball Mill. Het komt van zijn album Don Helms Steel Guitar uit 1962. Het is weer tijd voor onze song van Ray Price, Ray 100, want dat is 2026, het 100ste geboortejaar van Ray Price. Vanmiddag draaien we een song van het album Master of the Art uit 1983, Scotch and Soda, Ray Price.

Tijdloos mooie muziek van Ray Price, Scotch and Soda, van het album Master of the Art. Nog 5 dagen en dan is het zover. Dan begint Emmy Lou Harris aan haar tournee in Nederland. Ze start de 20e in de Doelen in Rotterdam. Wij kijken er naar uit en draaien alvast de song van Emmy Lou Harris, Mystery Train, van het album 30.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Jim Lauderdale met Whisper. Het komt van het gelijknamige album uit 1998. Want Emmylou Harris, ze komt niet alleen naar Nederland. Ze brengt Jim Lauderdale mee. Hij opent haar shows en dat is dus dubbel genieten. Volgende week in Rotterdam. En daarna in Amsterdam, Eindhoven en Groningen. Het is vandaag 15 mei en precies 60 jaar geleden vandaag was Distant Drums van Jim Reeves de nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk. Daar bleef de song maar liefst 45 weken in de charts staan. En postuum werd dit dus een nummer 1 hit voor Jim Reeves, Distant Drums.

June Carter Cash. Van het album Keep on the Sunny Side hoorde u The Shadow of a Lady. En het is vandaag ook alweer 23 jaar geleden dat we afscheid namen van June Carter Cash. En wij eren haar nagedachtenis met deze mooie song. We komen daarmee wel aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met George Strait. Aanstaande maandag viert hij zijn 74ste verjaardag. Country Love zendt dan een special uit rond deze zanger uit Texas met meer dan 60 nummer 1 hits op zijn naam. Doe dat maar eens na. In 1993 bracht hij het album Pure Country uit met erop de geweldige song The Heartland. En ja, als er één is die die song maakt wat mij betreft, dan is het wel Buddy Emmons die prachtige stielpartijen voor zijn rekening neemt in deze song. Bedankt weer voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Dwayne Verheijden, ook voor Tex-Mex Muziek. Ik ben nu bij Crossroads Country Radio aan het juiste adres.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om die is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: traveling.
1: I think we got it.
2: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
3: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenedehorst Foundation.

Elke zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

you so much. We love you. Thank you.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Sense. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En natuurlijk Kitty Wells. Als tiener trad Kitty Wells samen met haar zuster op bij de plaatselijke radiozender. Als de Deason Sisters. En daar ontmoetten ze de countrymuzikant Johnny Wright, met wie ze in 37 trouwde. En die ook haar manager werd. Met zijn zus Louise traden ze op als Johnny Wright en de Harmony Girls. En Louise's echtgenoot Jack England voegde zich in 1939 bij het trio. We gaan naar I've Got Yesterday.

Dennis Blair is geboren op 21 februari 1955. Dennis is een Amerikaanse stand-up comedian. En Dennis is bekend van het schrijven van en het speelde in de film Easy Money uit 1983. En in 2003 schreef hij een Broadway musical getiteld Living Room Only met Jackie Mason in de hoofdrol. We gaan naar No One Ever Knows His Name.

0: this time, I guess. Thanks a lot, Charlie.
1: En we gaan naar de special van deze week. En dat is James Cecil Dickens. Hij leefde van 19 december 1920 tot en met 2 januari 2015. Maar beter bekend onder zijn artiestennaam Little Jimmy Dickens. En Jimmy was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En beroemd om zijn humoristische novelty liedjes. Zijn kleine gestalte, 1,5 meter. En zijn met strass versierde outfits was toch wel zijn kenmerk. We gaan naar Take an Old Car Theater.

Ja, Jimmy Dickens werd geboren in Bolt, West Virginia. En Jimmy begon zijn muzikale carrière eind jaren 30. Toen hij optrad bij de radiostation WJLS in Berkeley, West Virginia. En terwijl hij studeerde aan de West Virginia Universiteit. Bij het radiostation deed hij ervaring op met artiesten als Mel Steele, Molly O'Day en Johnny Bayless. We gaan naar Hot Diggity Dog.

0: feeling so enthused about. She told me I'll never wear my welcome out. She's the one girl who's a Lollapalooza. Hot diggity dog.
1: Roy Akuff introduceerde Jimmy aan de functionarissen van de Grand Ole Opry. En Dickens tekende in september een contract en werd in augustus lid van de Opry. Rond deze tijd begon hij de bijnaam Little Jimmy Dickens te gebruiken. Geïnspireerd door zijn kleine gestalte. En Dickens nam veel novelty liedjes op. We gaan naar You Better Not Do That.

0: you'd better not do that. And she'll say, why? And I'll say, 'cause you'd just better not do that. And then she'll say, why, Jim? And I'll say, well, okay, it's all right if you do that.
1: In 1950 richtte Dickens de Country Boys op met de muzikanten Yabo Arrington, Grady Martin, Bob Moore en Tubbs Carlyle. In deze periode ontdekte hij de toekomstige countrymuziek Hall of Famer Marty Roberts bij een televisiestation in Phoenix, Arizona, tijdens een tournee met de Grand Ole Opry Roadshow. In 1957 verliet Dickens de Grand Ole Opry om te toeren met de Philip Morris Country Music Show. We gaan naar I Got a Hole in My Pocket.

Jimmy was ook te horen op verschillende albums van Brad Paisley en dan komen ze bonus tracks samen met andere vaste waarden van de Grand Ole Opry, zoals George Jones en Bill Anderson. En ze werden gezamenlijk de Kunpaya Buckaroos genoemd. Na het overlijden van Hank Loughlin in maart 2009 werd Dickens op 90-jarige leeftijd het oudste nog levende lid van de Grand Ole Opry. En hij trad regelmatig op als presentator bij de Opry. We gaan naar Another Bridge to Burn.

Dickens trouwde in 1944 met Connie Chapman. Het huwelijk eindigde in 1955 in een scheiding. En later dat jaar trouwde hij met Ernestine Jones. En zij overleed in 1968 bij een auto-ongeluk tijdens een reis in Texas. In 1971 trouwde hij met Mona Evans. Ze hadden twee dochters, Pamela Dated en Lisa King. We gaan naar May the Bird of Paradise Fly Up Your Nose.

Dickens werd op 25 december 2014 in het ziekenhuis opgenomen na een beroerte. 6 dagen nadat hij zijn verjaardag had gevierd met wat zijn laatste optreden in de Ovry was. Hij overleed 2 januari 2015 aan een hartstilstand, op 94-jarige leeftijd. Na zijn begrafenis op 8 januari 2015 in het Grand Ole Opry House werd Dickens bijgezet in het Cross Mausoleum op Woodland Memorial Park in Nashville. We gaan de laatste alweer van hem draaien, Country Music Lover.

0: Thank you, Flacco. And thank you, Buck. Always, thank you.
1: We gaan naar een blokje non-stop. Dat doen we met Webb Pierce. En die is geboren in West Monroe, Louisiana, op 8 augustus 1921. En overleden op 24 februari 1991. En Webb was een Amerikaanse countryzanger. Zijn carrière duurde van 1951 tot 1982. En gedurende deze periode nam hij 13 nummer 1 songs op. Hij was zeer populair in de jaren 50, toen hij meer nummer 1 hits in de Verenigde Staten had dan elke andere countryartiest. Zijn eerste hit was Wondering in 52. En in totaal had hij tussen 52 en 86 96 singles bij de Billboard Country lijst. We gaan beginnen met That Heart Belongs to Me en daarna Any Old Time.

We gaan naar blok Benelux-artiesten. We beginnen met Lovers Live Longer. Een nummer geschreven door David Bellamy en opgenomen door het Amerikaanse country duo The Bellamy Brothers. Het werd in oktober 1980 uitgebracht als de eerste single van het album Sons of the Sun. En het bereikte een nummer 3. We gaan hem horen in de uitvoering van Daddy Redneck.

we gaan naar Deringer. Die bestond uit Aljo en Jeanette Koop. Alleen, Aljo is helaas een aantal jaren geleden overleden. In een ernstige ziekte. We gaan Never Thought I Did It.

Vertical Expression of Horizon Desire is geschreven door David Bellamy en Freddy Fender. En staat op het album Lonely Planet van de Bellamy Brothers, uitgebracht op 26 oktober 1999. We gaan hem horen in de uitvoering van Dick van Altena en Savannah.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Welkom terug. Nog een uur countrymuziek met ondergetekende Harry Ettema. En we waren met een blok Benelux artiesten bezig. En u had nog één te goed. Voices of the Highlands is geschreven door Danova. En staat op het album Moving On van Carl Denver, uitgebracht in 1990. En Roberto Danova is geboren als Giancinto Betoni op 27 augustus 1937. En Roberto is vooral bekend als muziekcomponist, arrangeur en producer. We gaan hem horen in de uitvoering van Peter Wesley.

gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we op voorstel van Jan van Houten uit Sarhuisterveen. Setting the Woods on Fire was de A-kant van de single van Hank Williams senior tegenover You Win Again. Uitgebracht in september 1952. Het nummer bereikte nummer 2. Setting the Woods on Fire is geschreven door Williams, uitgever en producer Fred Rose en een oudere New Yorker, Ed G. Nelson. We gaan hem eerst horen in de uitvoering van Vernon Oxford en daarna Hank Williams senior.

Mitch, wiens echte naam Ian Boyd is, speelt al sinds ongeveer 1988 countrymuziek. En daarvoor speelde hij in rockbands, country rockbands, trio's en de Top Secrets duo in de jaren 70 en 80. Hij was een van de oprichters van de band Backtrackers, die optrad in het westen van Victoria. We gaan naar Every Second van Ian Boyd.

One Day at a Time is een bekend gospelnummer in de stijl van country en western. Het is geschreven door Mary John Wilken en Chris Christofferson in 1973. Het nummer werd geschreven tijdens een moeilijke periode in Wilkens zijn leven en wordt vaak beschouwd als een van de grootste gospelsongs van de jaren. We gaan naar een uitvoering van Janie Seeley. One Day.

Een blokje non-stop gewoon mag me nog maar even doen. Janie Riley, geboren als Janie Stephenson in Stamford, Texas op 19 oktober 1945. En Janie is een Amerikaanse countryzangeres. Ze had een nummer 1 hit met haar debuutsingle Harper Valley PTA. Die is geschreven door Tom T. Hall. En Janie kende in de jaren erna tot ongeveer 1973 nog enkele andere hits, maar die het succes van haar eerste single niet meer konden evenaren. We gaan naar The Backside of Dallas als eerste en daarna The Girl Most Likely.

De Great Rock Island route is populair geworden als de Wabash Cannonball en ook bekend onder verschillende andere titels. Het is een 19e-eeuws Amerikaans volksnummer dat de schilderachtige schoonheid en de moeilijkheden beschrijft van een fictieve trein, de Wabash Cannonball Express. En dit is op verzoek van Anne Tuinstra uit Drachten. En dat moest de uitvoering zijn van Foster en Allen.

En ook de volgende is een verzoek van Anna Tuinstra uit Drachten. Een bluegrass croquet nummer. This Little Light of Mine.

He'll Have to Go is een nummer dat op 15 oktober 1959 werd opgenomen door Jim Brees. En het nummer dat in het najaar van 1959 werd uitgebracht, werd begin 60 een hit in zowel de country als de poplijsten. Les Paul en Mary Ford namen het nummer op onder de titel She'll Have to Go voor een album Bouquet of Roses uit 1962. En dus is volgens mij ook nog eens een uitvoering van She Have to Stay. He Have to Stay of zoiets. Maar goed, dat weet ik even niet. Gaan we uitzoeken. Jeanette Nielsen.

De Yeehawks is een Amerikaanse band uit Minneapolis. Hun muziekstijl werd getypeerd als country rock. En de band werd opgericht in 1985. En hun eerste titelloze album verschijnt het jaar daarop. Dit album, dat de fans kennen als de Bunkhouse Tapes, wordt in 1989 opnieuw uitgebracht als Blue Earth. En vanaf dat moment worden de Yeehawks bekend. We gaan I'm Still Dreaming, Now I'm Yours.

We gaan naar Cadin Hernandez met Life's Rodeo Trails. En vermoedelijk is dit het laatste nummer van deze uitzending. Ik zou zeggen, tot volgende week.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Ik wens dat mijn vader niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045 470 91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Dit is Moonlight, het romantische country radioprogramma op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers. Line dance muziek. Maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

18, wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
1: Karen van
2: Steeneke.
3: Hier
2: John
3: Schetz.
2: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.